0: Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

2, 3, 4.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. AZ heeft vrijdagavond in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen Willem II. Jordi Klaasie opende de score na een goede aanval, maar een late treffer van Devin Haan bezorgde de Tilburgers een punt. Het is de eerste misstap van AZ dit seizoen na winst van de Johan Cruijffschaal en de eerste 5 competitieduels. PSV kan dit weekend de koppositie overnemen. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: En die Rewels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer er heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdsverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En die dan wel zijn Arjan Vos maandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bosje veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herugowaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. Angelina Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskogel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen lieve mensen, het is weer de eerste zondag van de maand en dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is Startzondag, het winterseizoen begint. Deze morgen wil ik graag vrolijke muziek draaien, omdat wij weer een nieuw kerkelijk seizoen openen. Vandaar dat ik wat ongebruikelijk opent met de Mars de Medici, gespeeld door het trompettenkorps der cavalerie, waar ik samen met mijn vriend Cor Wittebrood uit Egmondzee al 16 jaar bij speel. Met veel plezier.

Samen in de naam van Jezus. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat zingt het Holland Koor onder leiding van Quintus Zwart.

Toon Hermans heeft een prachtig mooi bundeltje geschreven waarop staat 80 gedachten. Dat zijn niet alleen gedachten, het zijn ook kleine versjes en rijmpjes. Eén daarvan is de zon. Toe, blijf nog even schijnen zon, nu ik hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is of ik van binnen dans. We gaan opnieuw luisteren naar het Holland Koor onder leiding van Quintus Zwart, King All Glorious.

Glimlach. Vorige week liep ik in mijn huis binnen en ik had een enorm gevoel van geluk in mijn lijf. Misschien omdat ik sores van me had afgeschud. Of omdat de zon zo mooi scheen. Ik gooi mijn jas in de gang en kijk naar de crucifix die er hangt. En ineens voel ik dat mijn gezicht zich helemaal plooide in een glimlach. Voordat ik het wist, want ik voelde dat pas nadat het was gebeurd. Ik schrok ervan en ik kreeg een raar gevoel van binnen. Ik had nog nooit onze lieve Heer geglimlacht, nog nooit. De eerste keer, wat was dat raar. Het zat zo in mijn kop dat ik iemand opbelde die in een klooster zit. Een boerenmeisje, boerenvrouw, en die vertelde ik het. Ik zei, ik heb het kortste gebed van mijn leven gedaan en ik hou van kort. Toen zei die vrouw, hij heeft je die glimlach ontlokt. Dat vond ik zo lief. Aan het eind van het gesprek zei ze, Toon, bedankt voor de glimlach en leef er maar mee. Zoiets gaat dan 100 keer door mij heen. En in de komende weken en maanden, dat weet ik zeker, zal het door mijn herinnering blijven gaan. Leef er maar mee. Het is ook iets kleins. Misschien moet ik wel van die kleine, moet ik het wel van die kleine dingen hebben. Grijp toch de kans door God u gegeven. Daar speelt de gebroeders Brouwer en Klaasje Mulder.

Toon Hermans heeft hele korte zinnetjes, maar ze zijn wel heel erg mooi. En deze is er ook een. Hoe mooier de dingen zijn waar je mee bezighoudt, hoe beter er je uitziet. Zie ons wachten aan de stromen. Het christelijk mannenkoor onder leiding van Johan Rodenhuis.

Engels schrijft: je moet nooit dingen denken die je niet denken wilt. Ik oefen me daar dagelijks in. Ik ben nu bijna 100 jaar en kan het nog niet. Misschien ben ik er wat laat mee begonnen. Laat ons loflied vrolijk klinken, christelijk gemeenkoor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

mooie, lieve dingen. Het leven gaat zijn eigen gang. Lang niet altijd heb je het voortzeggen. Lang niet altijd mag je zelf een keuze maken. Met denken mag je dat wel. Er zijn gigantisch veel dingen die je denken kunt en de keuze is aan jou. Als je dan zelf mag kiezen wat je denkt, waarom kies je dan zo vaak verkeerde dingen? Als daarnaast zoveel moois en zoveel goeds is om aan te denken. Is het bovenkamertje niet het eerst aan de beurt als het gaat om wat orde en evenwicht te scheppen in je leven? Ik ga nu onmiddellijk aan heel mooie, lieve dingen denken. Ik heb er de hele dag de tijd voor. Amour, pour amour. Amour, liefde, liefde. Gespeeld door Berien Steinberg en Richard Kreideman.

Hermans schrijft opnieuw: blijven. Ik heb het leven niet bespied, niet tegen het licht gehouden. Ik dans de

Zondag. Ik herinner me zo goed. Je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in je handen. En toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen. En toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. Neem Heer mij bij de handen, speelt handkap aan op hobo en aarde kort leven op orgel.

Een lied om mee te leven. Pardon. Op de vleugels van je dromen, zo van God die van je houdt, ben jij aan het licht gekomen, aan je ouders toevertrouwd. Leren leven, leren praten, angst voor zwaartekracht voorbij. Als een mens zo los leert laten, wordt die groot en is die vrij. Door te vallen leer je lopen, vader help je op te staan. Zo gaan je ogen open om je eigen weg te gaan. Aan de hand van goede zorgen in het licht dat overwint. Troost je in de nacht tot morgen. Wees vertrouwd, je bent bemind. Op vertrouwen aangewezen, bouwt de rups aan zijn kokon. Weet je niets van vlindervleugels, wist niet dat hij vliegen kon. Op de vleugels van je dromen, zo naar God die van je houdt. Laat een mens de schellen achter, licht van licht, geloof vertrouwd. We gaan luisteren naar Heer onze Heer. Grootmachtig is ons opperwezen. Opnieuw door Han Kapaan en Arie Kortleven.

lid van Groeien en Volwassen Worden, tussentijds 196. In de ongerepte morgen, uit het duister naar het licht, is de toekomst nog verborgen, onbekend uw aangezicht. Roepende ben ik geboren, woorden zonder klank of zin, wachtende wie mij zal horen, kind nog in een pril begin. Stemmen hoor ik om mij te spreken, nauwelijks tot mij gericht. Dwalende in taal en teken, tast ik naar een lief gezicht. Kom dan, levenslicht der mensen, in mijn kwetsbare bestaan, als een wachter aan de grenzen, laat mijn licht niet ondergaan. Spreek steeds duidelijke woorden, die mij richten op uw naam. Laat mij dan u toebehoren, maak mij tot uw lof bekwaam. Welk een vriend is onze Jezus? Samenzang uit de Ark in Nijkerk, onder leiding van André Power.

Tornel schrijft: lieve kracht, wie was het die de zon verzon toen de allereerste dag begon, die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht? Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen? Wie schreef de teksten, welke pen, voor merels en voor mezen? Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regen zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus heeft een loflied in ons leven. Ons leven is uit God. Ik vermag alle dingen. Samenzang uit de Ark in Nijkerk onder leiding van André Power.

Helaas zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Evert Spee, Lange Rijn 14, 1862 Bernico in Bergen. Of even bellen 072 589 7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog een fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: Cliprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Cliprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Cliprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

U kunt nu luisteren naar de maandelijkse uitzending van Kerkradio 80. Deze uitzending heeft als onderwerp de Vredesweek. De Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks plaatsvindt in de week van 21 september. De Vredesweek is in 1967 in Nederland ontstaan uit een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad, ofwel IKV, dat een jaar eerder was opgericht door 9 lidkerken. De voorgangerskerken van de Protestantse Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk deden vanaf het begin mee aan dit ecumenische initiatief. Het IKV bracht Rooms-Katholieken, Gereformeerden, Hervormden, Doopsgezinden, Lutheranen, Kwekers, Oud-Katholieken en Remonstranten samen op zoek naar wegen om vrede te stimuleren en de vredesvraagstukken te bestuderen vanuit een christelijk perspectief. Sinds 2007 organiseert PAX, 3 hoofdletters, het Latijnse woord voor vrede, de opvolger van het IKV, de Nationale Vredesweek. De kerken blijven die traditie ondersteunen, ook hier in de gemeente Bergen, Noord-Holland. De week vindt dus jaarlijks in september plaats en biedt de kerken door heel Nederland de gelegenheid om er in hun eigen context bij stil te staan. Het hoogtepunt is de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, waarop kerken in hun diensten aandacht besteden aan vrede en gerechtigheid. Maar ook de daaropvolgende zondag behoort nog tot die Vredesweek. De deelnemende kerken houden gezamenlijk die kerkdiensten en besteden aandacht aan het thema vrede en collecteren in de Vredesweek. Ook buiten de kerk worden er talloze activiteiten georganiseerd. Daarnaast is 21 september de Internationale Dag van de Vrede van de VN, een belangrijke dag in de Vredesweek. De Vredesweek heeft ieder jaar een thema dat samenhangt met actuele vredesvraagstukken. In de jaren 70 en 80 waren dat de kernwapenvraagstukken en het Oost-West-conflict. In de Vredesweek van september 1977 ging de meerjarige campagne Help de kernwapens de wereld uit om te beginnen in Nederland van start, die veel media-aandacht en sympathie genereerde. Aan de massademonstraties in Amsterdam in 1981 en in Den Haag in 1983 namen circa 500.000 mensen deel. In de jaren 90 waren er thema's die samenhingen met het opkomend nationalisme in Oost-Europa en de oorlog op de Balkan. Vanaf 1997 keren regelmatig thema's terug die te maken hebben met religie en conflict en die ook de eigen samenleving raken. Dit jaar is het thema Niets doen is geen optie. RTV 80 tracht dit jaar aandacht te schenken aan de Vredesweek zoals deze in Bergen wordt beleefd.

Is vrede hetzelfde als afwezigheid van oorlog? Staat vrede gelijk met ontwapening? Of zijn dat op zijn best voorwaarden om tot werkelijke vrede te komen? Maar wat komt daarna? Wat is vrede? Misschien dit. Je niet alleen afvragen wat is goed voor je gezin, je eigen levensstandaard, maar ook en vooral wat is goed voor een menswaardige samenleving, een leefbare stad. Wie bezeten wordt door zijn bezit, vergeet al gauw dat bezit nooit helemaal persoonlijk is. De aarde is rijk en onze taak niet daarvan te plukken, maar ervan uit te delen. Alleen dan zullen we solidair zijn met degene die minder hebben. Hier, dichtbij en ver weg bij anders ontwikkelde volkeren. Kortom, vrede is elkaar gevonden hebben over alle grenzen heen.

Jan-Jaap van Oosterzee werkte voor Pax aan Vrede. Hij is sinds 2025-26 ermee gestopt. Hij heeft ons drie lessen te leren. De eerste is: blijf menselijk. De tweede: houd moed. En de laatste: doe wat binnen je bereik ligt. Les 1: blijf menselijk. Ontmenselijking kom je in ieder gewapend conflict tegen. Mensen worden nummers, statistiek. Of ze worden aangeduid als zwermen. Als water dat ingedampt moet worden. Alsof ze een overstroming zijn. Toch staan er altijd de mensen op die menselijke waardigheid hoog weten te houden. Verhaal. De leerling die alleen de woorden hoorde. Vrij naar een hindoe-vertelling. Een jonge leerling bezocht een oude wijze die bekend stond om zijn diepe vrede. Meester, zei hij, ik luister aandachtig naar iedereen. Toch ontstaan er steeds misverstanden. Wat doe ik verkeerd? De oude man glimlachte en wees naar een boom waaronder een vrouw zat te huilen. Ga naar haar toe, zei hij. Even later kwam de leerling terug. Ze mist haar zoon, vertelde hij. Ze zei hoe moeilijk haar leven is. En wat hoorde je nog meer? Vroeg de wijze. Ja, meer niet. De meester liep zelf naar de vrouw. Hij zei nauwelijks iets, maar ging naast haar zitten. Na een tijdje begon zij opnieuw te spreken. Nu zachter. Toen zij vertrok, glimlachte ze. Wat hebt u tegen haar gezegd? Vroeg de leerling. Bijna niets. En waarom glimlachte zij dan? De wijze antwoordde: jij luisterde naar haar woorden. Ik luisterde naar haar verdriet. Jij hoorde haar verhaal. Ik hoorde haar verlangen. Woorden zijn als golven op het water. Wie alleen naar de golven kijkt, mist de diepte van de zee. Sinds die dag ontdekte de leerling dat mensen zelden alleen om een antwoord vragen. Veel vaker verlangen zij ernaar dat iemand hun hart hoort.

Het evangelie is genomen uit Marcus, hoofdstuk 9, vers 30 tot en met 37. In die tijd vertrokken Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: "De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan." Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: "Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?" Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar." Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: "Wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft."

Johannes 20, vers 19 tot 23. Op de avond van de eerste dag van de week waren de deuren gesloten uit angst. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen werden vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Opnieuw zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." Daarna blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."

Les 2. Houd moed. In het Duits is er een prachtig woord voor zivilcourage, dat zich maar gedeeltelijk naar burgermoed laat vertalen. De moed om op te staan tegen onrecht, zelfs als dat ongemakkelijk is of risico's met zich meebrengt. Reflectie. Korte reflectie. De deuren zijn gesloten. Niet uit onwil, maar uit angst. De leerlingen beschermen zich tegen een wereld die bedreigend is geworden. Misschien begint vrede daarom niet bij grote woorden of grootse plannen, maar daar waar iemand onze gesloten ruimte durft binnen te komen. Jezus ontkent de wonden niet. Hij laat zijn handen en zijn zijden zien. De vrede die hij brengt is geen vrede die pijn verbergt of het verleden vergeet. Het is een vrede die de wonden onder ogen ziet en toch een nieuwe toekomst opent. Vrede zij met jullie, zegt hij. En onmiddellijk daarna, zo zend ik jullie. Vrede is niet alleen iets wat wij mogen ontvangen, zij wordt ook aan ons toevertrouwd. In de manier waarop wij luisteren, in de ruimte die wij voor anderen maken, in de moed om achter harde woorden angst, verdriet of verlangen te horen. Misschien begint vrede wel wanneer wij niet onmiddellijk antwoorden, maar even naast de ander gaan zitten. Wanneer wij niet alleen de golven zien, maar aandacht krijgen voor de diepte van de zee.

Misschien denkt u bij het woord Vredesweek meteen aan oorlog. Aan Oekraïne, aan Gaza, Soedan. Aan beelden op televisie waarvan je soms niet meer weet wat je ermee moet. Misschien denkt u ook, ja, wat kan ik er eigenlijk aan doen? En dat is precies de vraag waarin we in Bergen de Vredesweek ingaan. Van 19 tot en met 27 september is er in Bergen een prachtig programma rond vrede. U vindt het hele programma op internet bij ruinekerk.nl. Kijk vooral eens wat u past. Want vrede is natuurlijk het verlangen dat wapens zwijgen. Maar ook dat mensen veilig kunnen leven en dat kinderen niet hoeven op te groeien met angst. En vrede begint ook dichterbij. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Of hoe we naar elkaar luisteren wanneer we verschillend denken. Of iemand die alleen is blijven zien. Of onze geschiedenis blijven herinneren. Gewoon dat we bereid zijn om iets te doen, ook al is ons gebaar maar klein. Daarom is het motto van de Vredesweek in Bergen: vrede vraagt om doen. Opstaan in wankele tijden, want niets doen is geen optie. En dat klinkt misschien groot, maar misschien kan dat juist heel eenvoudig zijn. Want tijdens de Vredesweek klinkt bijvoorbeeld het carillon van de ruïnekerk over het dorp. Met Dona Nobis Pacem. Geef ons vrede. U kunt de hele week binnenlopen in de kerk, een kaars aansteken, even stil zijn of een vredeswens op het lint schrijven. Er is een wandeling langs struikelstenen en plekken van herinnering. Maar er is muziek. Orgel, zang, poëzie, avonden met klanken voor de vrede in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Er is ook een ecumenische zeeviering in de Petrus en Paulus. En er wordt zelfs gedanst voor vrede, letterlijk in beweging komen. Op zondag 20 september krijgt Oekraïne bijzondere aandacht. Niet alleen als een land waar oorlog is, maar ook een land waar mensen, cultuur, muziek en veerkracht is. We luisteren naar verhalen en naar de Slavische zang die we elkaar ontmoeten. En in wooncentrum Oudburg schrijven alle bewoners kaarten met woorden van vrede en bemoediging. En dat vind ik misschien wel een hele mooie van deze week. Vrede blijft niet iets abstracts. Het is een lint schrijven, een kaart, een lied, een wandeling, een gebed, een gesprek. Kleine dingen misschien. Maar vrede begint vaak klein. Iemand die nog een keer probeert te luisteren voordat hij oordeelt. Iemand die oog heeft voor een ander. Met mensen die zeggen, ja, we kunnen misschien niet alles veranderen, maar we kunnen wel ergens beginnen. En daarom nodig ik u van harte uit. Kom kijken, kom luisteren, kom wandelen, kom zingen, kom stil zijn of ontmoeten. U hoeft niet alles mee te maken. Kies gewoon wat bij u past. Het volledige programma van de Vredesweek van 19 tot 27 september vindt u op internet op ruinekerk.nl. Kijk eens naar dat prachtige programma en vraag uzelf af, ja, wat past bij mij? En waar kan ik iets van vrede laten beginnen? Want juist in wankele tijden mogen we in beweging komen. Want niets doen is geen optie.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: De verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herengewaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden, maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard begint een campagne tegen explosiegeweld. Sinds 2024 waren er 36 explosies en 2 mislukte aanslagen. Vooral woningen en voertuigen raakten beschadigd. Inwoners worden gevraagd verdachte situaties te melden. Dat kan ook anoniem. Volgens de gemeente zijn mensen soms bang voor de gevolgen van een melding. De campagne moet dat veranderen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. De Omgevingsdienst onderzoekt de bomenkap langs de Vennewatersweg in Heiloo. De gemeente vroeg pas 1 dag voor de kap om uitstel van de verplichte natuurcompensatie. Op die aanvraag was nog geen besluit genomen toen het groen op 1 september werd verwijderd. Stichting Heiloze Weg vindt dat de gemeente niet vooruit mocht lopen op toestemming die er nog niet was. ProRail heeft in augustus opnieuw glyfosaat gebruikt langs het spoor in Heiloo tussen 17 en 28 augustus. Volgens de gemeente was dit naar verwachting de laatste keer. ProRail wil het gebruik afbouwen en uiterlijk in 2028 stoppen zodra geschikte alternatieven beschikbaar zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard begint een campagne tegen explosiegeweld. Sinds 2024 waren er 36 explosies en 2 mislukte aanslagen. Vooral woningen en voertuigen raakten beschadigd. Inwoners worden gevraagd verdachte situaties te melden. Dat kan ook anoniem. Volgens de gemeente zijn mensen soms bang voor de gevolgen van een melding. De campagne moet dat veranderen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. AZ heeft vrijdagavond in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen Willem II. Jordi Klaasie opende de score na een goede aanval, maar een late treffer van Devin Haan bezorgde de Tilburgers een punt. Het is de eerste misstap van AZ dit seizoen, na winst van de Johan Cruijffschaal en de eerste 5 competitieduels. PSV kan dit weekend de koppositie overnemen. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer ook 10 minuten oponthoud. En op de A7 Heerenveen-Horen bij Den Oever is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Amaak-horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horenzaanstad is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Verder een korte file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herengewaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. Angelina Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer ook 5 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein staan nu ook 5 minuten in de file door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoop.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost 4 kilometer file, vertraging is 10 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ondanks uitgelekte Prinsjesdagplannen, waarmee weer geen van de crisissen echt zal worden opgelost, zitten we toch weer gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
4: All the snow's turned to water. Christmas days have come and gone.

Hallo Kustenduistreek, rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Ja, fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 988ste souvenirs. Ten eerste bedankt ook mede namens mevrouw de Graaf voor de leuke en lieve mailtjes met felicitaties voor onze 59ste trouwdag in de aankomende week. En verder kreeg ik een mailtje van Helmoet uit het Duitse Freiburg. Ja, een jaar geleden vond hij een in Duitsland onvindbare naald in onze pick-up naald webshop, waarna hij al geruime tijd op zoek was. En op zijn facturen verwijzing naar souvenirs. Op een regenachtige zondag vond hij bij het opruimen van zijn bureau de factuur terug en besloot die middag gelijk naar souvenirs te gaan luisteren. Nou, hij was begeisterd, zo liet hij me weten, en schreef verder een tolle show met wunderschöne muziek. Inmiddels luistert hij en zijn partner Veronica al bijna een jaar wekelijks naar de show. En missen ze een keer een zondag, ja, dan luisteren ze de show gewoon in de week daarna via Uitzending Gemist op www.rtv80.nl. Ja, Veronica is jarig vandaag en Helmoet vroeg me haar te verrassen met een mooie song. Nou, daar hebben we het straks verder over, want we begonnen natuurlijk weer vandaag met onze eigen John Prine. Die postuum, maar wel met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mijn Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Helmoet een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, en zo begon ons verjaardagsrondje vandaag in het nog hete Owasso in Oklahoma. Het is hier weliswaar wisselend bewolkt, maar de temperatuur passeert hier, de thermometer moet ik zeggen, passeert hier vandaag en ook in de rest van de week iedere dag nog de tropische 30 graden grens. In de ranch van de familie Brooks, met een eigen start- en landingstrip voor hun Bombardier-jet, merk je er echter niks van. Nee, de airco's draaien hier op volle toeren en maken het volgens mevrouw de Graaf zelfs koud als je binnenstapt. Ja, mevrouw Brooks, die we beter kennen onder haar artiestenmeisjesnaam Trisha Yearwood, viert hier vandaag haar 62e verjaardag. Met een gezellige feest voor vrienden en familie. Ja. En Trisha en haar man, de country-gigant Garth Brooks, die reageren echter opgetogen dat we vanuit de Dutch Mountains naar Owasso zijn gekomen. En toen ik haar vertelde dat ik haar namens heel Radio 80 kon feliciteren, trakteerde ze ons op haar prachtige Mr. Radio. En wat gebeurde er allemaal nog meer in week 38, oftewel de laatste echte zomerweek? Nou, in deze week van 1908, inmiddels 118 jaar geleden, rolde de allereerste T-Ford uit de fabriek. Ford, die een lopende bandproductie voor deze Fordjes zou opzetten, zou er uiteindelijk ruim 15 miljoen van maken en verkopen. Ja. En in deze week van 1951, dat is dus precies 75 jaar terug, ja, begonnen hier in Nederland de tv-uitzendingen. Er kon toen 2 avonden per week enkele uren tv worden gekeken. Op dinsdagavond was dat de speelfilm en op donderdag een toneelstuk. Ja. Exact 13 jaar later, in deze week van 1964, kwam dat tweede net erbij. Ja. Toen konden we plotseling kiezen uit 2 verschillende televisieprogramma's tegelijkertijd. Ja. Die zonden toen wel iedere avond al uit. En op woensdag en zaterdagmiddag was er natuurlijk dat speciale jeugdprogramma op de tv. En tenslotte introduceerde Sony in deze week van 1982 zijn allereerste cd-speler. En dat is dus nog maar 44 jaar terug, ja. Dat zilveren schijfje dat een ware revolutie in de muziekbranche veroorzaakte zit inmiddels alweer in zijn nadagen en is voor een belangrijk deel voorbijgestreefd door het product dat het eigenlijk zou gaan vervangen, het zwarte goud. Oftewel die mooie oude langspeelplaat. Vanuit het hete Oklahoma gaan we naar het eveneens tropisch hete Nashville in Tennessee. Ja, ook hier wordt het vandaag bij een strakblauwe hemel 32 graden. En ook hier houden ze de komende week temperaturen boven die tropische grens van 30 graden. Maar binnen een triante optrekje van Beth Nielsen Chapman werk je er ook niks van. Nee, ook haar airco's maken schijnbaar moeiteloos er binnen een mooie 22 graden van. Ja. En ook Beth en haar man Bob reageren verrukt dat we Beth's 68e verjaardag in het Nederlandse Bergen niet zijn vergeten. We krijgen een heerlijk glas champagne en Beth trakteert ons samen met huisvriend Michael McDonald op haar prachtige Seven Shades of Blue.

ja, uitgezwaaid op bed en haar familie. En vrienden natuurlijk, verruilden we het snik-hete Nashville voor het eveneens tropisch hete Lugoff in South Carolina. Ja, ook hier schijnt de zon ongehinderd bij een temperatuur van 33 graden. In de aula van de Eilin High School al hier houdt echter ook de airco de zaak hier enigszins onder controle. Want vandaag, op zijn 95ste geboortedag, wordt hier een heerlijk Brook Benton Memorial Concert georganiseerd. De kleine 5000 inwoners van Lugoff zijn namelijk nog altijd collectief trots op hun beroemde zoon. Ja, die tussen 1958 en 1988 met maar liefst 49 singles in de Amerikaanse Hot 100 heeft gestaan. En hier in de aula van de Eilin High School, waar Brooke overigens zelf op school heeft gezeten, luisteren we even mee naar een van zijn vele hits, een toch altijd prachtige en overigens fris klinkende Shoes. Snel die Atlantic weer over naar het vandaag grijze en winderige Ierse Ennis in County Clare, waar het vandaag nog maar net 20 graden wordt. Ja, de Ierse zangeres Maura O'Connell viert hier vandaag haar 68ste verjaardag. Dan gewoon ook lekker binnen in haar al verwarmde huis. Ja. En ook Maura kijkt er bar van op dat we haar verjaardag in het Nederlandse Bergen niet zijn vergeten. We krijgen een heerlijk glas Jameson Irish Whiskey. En Maura, een zangeres met het hart op de juiste plek, maakt zich duidelijk zorgen om de toestand in de wereld. En trakteert ons nu op haar mooie uitvoering van het door Sam Hodgson en Roger Cook geschreven Living in These Troubled Times.

0: met dat prachtige Living in These Troubled Times van de Ierse Mauro O'Connell in het hoofd, staken we de Ierse Zee over naar het vandaag vriendelijk Engelse Prestwich. Ja, hier is het wisselend bewolkt met een mooie 21 graden op de thermometer. En de gitarist, toetsenist, singer-songwriter Lol Cream, die we natuurlijk kennen van onder andere Ten CC en Godly and Cream, viert hier vandaag zijn 79ste verjaardag in zijn prachtige gerestaureerde kasteeltje. En ook Lol had er duidelijk lol in dat we hem vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren. En trakteerde ons op zo'n typisch Engels, schuimloos tot de rand gevuld biertje en samen met zijn Ten CC vrienden op een van hun allergrootste hits, I'm Not In Love. Waarmee het verdorie weer de allergrootste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Helo wil blijven meepraten over de toekomst van bedrijventerrein Boekelermeer. De gemeente heeft zich daarom formeel nog niet tegen eventuele uitbreiding uitgesproken, al is ze wel kritisch. Zo hoopt Helo in gesprek te blijven met de provincie Noord-Holland. Buurgemeente Castricum keerde zich eerder al wel expliciet tegen de uitbreidingsplannen. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. De gemeente Dijk en Waard begint een campagne tegen explosiegeweld. Sinds 2024 waren er 36 explosies en 2 mislukte aanslagen. Vooral woningen en voertuigen raakten beschadigd. Inwoners worden gevraagd verdachte situaties te melden. Dat kan ook anoniem. Volgens de gemeente zijn mensen soms bang voor de gevolgen van een melding. De campagne moet dat veranderen. AZ heeft vrijdagavond in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen Willem II. Jordi Klaasie opende de score na een goede aanval, maar een late treffer van Devin Haan bezorgde de Tilburgers een punt. Het is de eerste misstap van AZ dit seizoen, na winst van de Johan Cruijffschaal en de eerste 5 competitieduels. PSV kan dit weekend de koppositie overnemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, in dit tweede uur begonnen we gelijk even met een heerlijk verzoekje voor Robert uit Egmond aan Zee. Ja, Robert is namelijk morgen jarig en hij wordt alvast gefeliciteerd door Muriel, Jules en Mees en overige familie en vrienden in Bergen en Egmond. Ja, dus Robert alvast van harte gefeliciteerd van het hele zootje en onze gezamenlijke Canadese vriend Fred Eaglesmith, ja, zong zijn heerlijke Millie's Café vandaag dus speciaal voor jou. En dan is het volgende week donderdag 25 september weer World Dream Day. Oftewel Werelddroomdag in het Nederlands. Ja, daarbij gaat het niet om wat je gedroomd hebt, maar om het realiseren van je dromen. Ja, als we dat allemaal dus zouden doen en we zouden dat echt samen doen, dan kunnen we bergen verzetten. En het lijkt bijzonder meer ook nodig als ik naar al die

ook omdat je hier niet snel genoeg mee kan beginnen eigenlijk. Hè, gaan we vandaag, naast de oorlogen en crisissen en de waan van de dag, ook het realiseren van mooie dromen als rode draad door de show laten lopen. Ja. En voor een goed begin gaan we snel naar het Zweedse Stockholm. Want ABBA had in 1979 eigenlijk al min of meer hetzelfde idee. Ja, ja. Luister nog maar eens naar hun prachtige I Have a Dream.

Ja, Anjeta, Benny, Björn en Anne-Frietja, die hadden dat werelddroomdag-idee al in 1979. Toen Osioma nog op de kleuterschool zat, ja. En ze vertolkten hun nog steeds prachtige I Have a Dream. En daarna nam Fleetwood Mac het stokje over en legde ons in hun heerlijke dreams even uit dat het niet altijd gemakkelijk is om je dromen te realiseren. Ja, ze kunnen ook zomaar in rook opgaan als je even niet goed oplet. Ja, dus gaan we snel naar Decatur in Illinois. Thuisbasis van de koningin van de Bluegrass, Alison Krauss, en haar band Union Station. Ja. En Alison heeft dat idee achter die werelddroomdag echt heel goed begrepen en wil graag een beetje met je meedromen. Ja, kijk, hier is ze, Alison Krauss, en haar prachtige Dreaming My Dreams With You.

0: Ja, en naar dat prachtige Dreaming My Dream With You. Ja, van Alison Krauss en haar band Union Station kwam er even een generatiegenoot van me langs, John Lennon. Ja, en John was ook al een echte dreamer, hè. Die droomde in de 60's eigenlijk al datzelfde idee van die Japanse dame, ja. En hoe mooi zou het niet zijn als de mensen wat liever en socialer met elkaar om zouden gaan. En hij zong voor ons zijn prachtig in deze show passende Imagine. Hij zegt nou zelf, zou het niet geweldig zijn als dat eens zou lukken? Ja, met deze mooie filosofische gedachte in het hoofd is het verdorie alweer tijd voor onze nieuwscollega's geworden.
1: Toprooster lost voor u de vraag op, wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de

0: de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol. Herleg de zakdoekjes maar weer klaar, want hier is het tweede uur van een wat dromerige Souvenirs. Souvenirs is een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

onder het nieuws gingen we naar de Texaanse kleinwoonplaats van die fantastische zinger-songwriter La Lovett. Voor een verzoekje voor onszelf nog. Ja, onze kinderen en kleinkinderen vroegen me deze prachtsong vandaag voor onszelf, mevrouw de Graaf en ik, te draaien. Nou ja, en dat natuurlijk ter gelegenheid van onze 59ste trouwdag aanstaande zaterdag. Ja, nou bedankt allemaal. En Laal vertolkte zijn prachtige simpelsong. Dus vandaag speciaal voor ons, Els, ja. Ja, dat ik het even goed hoor, hè, ja. Op naar Australië voor een man die ook regelmatig droomt. En dan heb ik het over de Australische bluesman Bill Chambers. Amerika is voor hem, ondanks een compleet geflipte president, nog steeds het land van zijn dromen. Want als Bill droomt, droomt hij over Texas. Ja, hij legt het u zelf even uit. Hier is hij, Bill Chambers, en zijn geweldige Dreaming About Texas.

Ja, vanuit Australië gingen we naar de Texaanse San Antonio. Thuisbasis van de Texicana-mama's. Ja, drie in San Antonio opgegroeide meisjes die naast een eigen succesvolle carrière ook samen optreden als de Texicana-mama's. Met prachtige, maatschappijkritische Tex-Mex. Ja, waar de energie vanaf spat. Tish Hinojosa, Patricia Von en Stephanie Urbina Jones, samen dus de Texicana-mama's, zongen voor ons hun mooie American Dream. De ultieme droom van miljoenen Zuid-Amerikanen, ja. En dan nog eventjes weer een verzoekje voor onszelf. Stina uit Heerengewaard feliciteert ons ook met onze aankomende 59ste huwelijksverjaardag. En Stina is een echte diehard Dylan-fan. En omdat ze tegenwoordig ook steeds vaker twijfelt of iets nou waar is of niet, vroeg ze me vandaag Dylan's nog altijd hoogactuele Simple Twist of Fate voor onszelf te draaien. Niet als twijfel over die 59 huwelijksjaren, hoor. Die staan zonder twijfel als een paal boven water. Ja.

Ja, en na dat nog altijd geweldige Simple Twist of Fate van de meester zelf, Bob Dylan, keerden we terug naar Nashville in Tennessee, waar onze vaste souvenirsmedewerkster Emmylou Harris bekende zoete dromen over ons te hebben, ja, in haar prachtige Sweet Dreams. Ja, en dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, nog net even naar het Engelse Londen. Want daar zit Sir Elton John voor ons klaar. En hij legt even uit dat na iedere regenbui er toch altijd weer zonneschijn komt. Ja, niet opgeven dus die dromen. Er komt altijd weer een mooie nieuwe kans. Ja, hier is hij met een van zijn allermooiste dromen.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Langendijker vrachtwagentour is zaterdag voor de 20ste keer verreden. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Net als in voorgaande jaren gingen mensen met een beperking mee als bijrijder. Het evenement is bedoeld om hen een leuke dag op de vrachtwagen te bieden. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Hans Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. De Omgevingsdienst onderzoekt de bomenkap langs de Vennewatersweg in Heilo. De gemeente vroeg pas één dag voor de kap om uitstel van de verplichte natuurcompensatie. Op die aanvraag was nog geen besluit genomen toen het groen op 1 september werd verwijderd. Stichting Heiloze Weg vindt dat de gemeente niet vooruit mocht lopen op toestemming die er nog niet was. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, in dit laatste half uur begonnen we met het verzoekje van Helmoet uit het Duitse Freiburg, waarover ik in de inleiding al sprak. Ja, een jaar geleden vond hij in een Duitsland onvindbare naald in onze pick-up naald webshop, waarnaar hij al een tijdje op zoek was. En op zijn factuur een verwijzing naar souvenirs. Nou ja, op een regenachtige zondag vond hij bij het opruimen van zijn bureau de factuur terug en besloot gelijk die middag naar souvenirs te gaan luisteren. Nou, hij was begeisterd, zo liet hij me weten, en schreef verder een tolle show met wunderschöne muziek. Inmiddels luisteren hij en zijn Veronica al bijna een jaar wekelijks naar de show. En missen ze een keer een zondag, dan beluisteren ze die via uitzending gemist op www.rtv80.nl. Ja. En Veronica is jarig vandaag. Dus Helmoet vroeg me haar te verrassen met het nog altijd heerlijke Veronica van die Nederlands-Zweedse Cornelis Vreeswijk. Cornelis bracht deze song in het Nederlands, in het Engels en in het Zweeds huis. In het Zweeds uit, ja. En voor Veronica in Freiburg koos ik dit keer voor de oorspronkelijke Zweedse versie. Also, Veronica, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ja. En Cornelis Vreeswijk, Veronica, war heute speciaal für dich. Op naar het Oostenrijkse Wenen. Ja, we blijven in de Duitse sferen, maar we gaan wel naar Engelstalige muziek luisteren, ja. Want dat is de woonplaats van een man die ook vaak droomt. En wiens dromen ook eigenlijk voor een groot deel en al zijn uitgekomen, ja. En dan heb ik het over Hans Tesink. Hans, die uit ons eigen Almelo komt, is werkelijk wereldberoemd in het zuiden van de VS. En alhoewel hij tegenwoordig in Oostenrijk woont, klinkt hij ook helemaal naar de Mississippi Delta, ja. Luister maar naar zijn prachtige Dream, waarin hij geweldig wordt bijgestaan door het Zuid-Afrikaanse mannenkoor Insi Ginsi.

Vanuit Wenen schoten we snel die Atlantic weer over naar Afton in Virginia. We vroegen de daar wonende singer-songwriter Mary Chapman Carpenter of zij in dromen gelooft. Nou ja, Mary schudde meewarig haar hoofd en bekeek me met een wat moederlijke blik en zong toen haar prachtige Only a Dream. Het is maar een droom, ja. Mary is duidelijk niet iemand die in dromen gelooft, maar persoonlijk geloof ik er wel in. Hè. Als we het echt samen willen, lossen we gewoon bijna al die hardnekkige crisissen binnen de kortste keren op. En dan moeten we gewoon wat andere alternatieven zijn, denk ik. Ja, ja, het roer moet om. Dus make your dreams come true and change the world. Dat lijkt me een goed plan. Al dromend belanden we in het Ierse Dublin. Waar Bono en Larry Mullen, respectievelijk de zanger en de drummer van U2... er ook van overtuigd zijn dat we het anders met elkaar en de wereld moeten aanpakken. Ja, hier zijn de mannen. Met hun verrassend mooie uitvoering van de Jimmy Rogers song I'm Dreaming With Tears In My Eyes.

vanuit Dublin gingen we eventjes 92 jaar terug in de tijd, hè, naar het New Yorkse Harlem van 1934. De pianist, singer-songwriter en entertainer Fats Waller was toen een grote naam in de VS. En Fats adviseerde zijn vriendinnetje voor het vervullen van haar dromen maar naar hem toe te komen in dat toch steeds leuke Have a Little Dream on Me. Ja, en dan zit deze dromerige souvenirs er toch alweer bijna op, hè. Dus als de donder weer nog eventjes langs Glasgow. Thuisbasis van de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat dromen gewoon uitkomen als ze zingt. Ja, en ze heeft genoten van deze dreamshow vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze van vond, keek ze me met dromerige ogen aan en zei: "May our dreams come true, Nico. And this is the life."

deze barre tijden een crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Americana rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Droom mooi, blijf gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n droom van een souvenir. De show, waar je blijft.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Dat was de eerste vandaag in de Flashback Show. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik zit vandaag alleen, want Ingrid die kon niet komen. Die is vanmorgen met de trein al ergens anders heen.

rijden weer. En nu de rubriek The Musical. Nou, zoals gezegd, Ingrid die is er niet. Dus ik doe het zelf maar even. The Musical is Hello Dolly. Het wordt gezongen door Louis Armstrong.

Armstrong. Hello, Dolly in onze rubriek The Musical. En dan nu naar iemand met een Engelse naam, maar hij zingt in het Frans. Johnny Hallyday, Pour moi.

Ja, en heel zachtjes nog het peert van Amelouks erachteraan. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat was... even kijken, Blood, Sweat and Tears. Ja, want ik moet even een nummertje overslaan, want het cd'tje doet het niet. Dus we moeten even improviseren, dat kan gebeuren, nietwaar. Is er een vergeten hitje uit de jaren 80. The Fern, Star Trekking.

the firm en Star Trekking Across the Universe. En weer met beide benen op de grond. In dit geval moet ik misschien zeggen met beide pootjes op de grond. Want hier komen samen de Siamese katten. We are Siamese, if you please. Ingezongen, je zult het niet geloven door Peggy Lee. Maar die stem herkent u wel.

0: and also some for me.
1: Tja, er is hier één afgelopen. Het liedje van de Siamese katten. En dan nu Ashford and Simpson en Solid as a Rock.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ashford & Simpson, Solid as a Rock. Dat dacht ik ook. En hier is Yves van Heijlen uit Vlaanderen.
1: Gemiddend in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij met je gat.
1: Juist. Heerlijk plaatje, heel hoog gestaan in de Nederlandse top 40. Ivan Heijden was dat met de Wilde Boerendochter. En hier is onze schlager Udo Jurgens. Merci.

Charlotte Mooyer. Merci, Jerry. En het is nu blijkbaar definitief, tenzij er nog een klein wonder gebeurt, dat we geen deel meer nemen aan het Eurovisie Songfestival. Jammer, want ik vond het altijd een heel leuk festival met hele leuke liedjes. En hier is er nog eentje. Dana. And All Kinds of Everything.

Boy George Solo was dat. I would give everything I own. En vandaag schijnt het zonnetje nog, maar we gaan de herfst tegemoet.

Ja, ja, ja, dat was Paul Evans en de Seven Little Girls. We gaan terug naar ons eigen kikkerlandje met Rita Hovink en Wek me voordat je gaat.

dat is wereldklasse. Rita Hoving, wek me voordat je gaat. En even terug in de tijd met Leo Sayer. I love you more than I can say.

Talking Heads. We're on the road to nowhere. En wij zijn onderweg naar uur 2. Maar eerst nog eventjes het nieuws en het weer. Tot zo!

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de aan.

0: de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Als opening van uur 2 van de Flashback Show. Dat was Yes or No. Vult u maar in wat u wilt. Weer leuke muziek in de tweede uur. En hier is George Baker.

Maar wel een hele leuke Santa Lucia by Night. George Baker was dat. Hier is Joshua Caddison en zijn Jesse.

Joshua Callison. En dat was Jesse. Dan nu tijd voor onze rubriek The Musical. En de musical is dit keer Chicago. En het nummer heet And All That Jazz.

Dat was onze musical track and all that jazz uit de musical Chicago. Eddie Grant, destijds een plaatje opgenomen tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Give me hope, Joanna.

the great Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Dan nu de Loving Spoonful en niet een van hun bekendste nummers, maar wel een hele mooie. En die past zo heerlijk bij de herfst die we tegemoet gaan. De Loving Spoonful en Rain on the Roof.

En dan zie je afgelopen You and Me and the Rain on the Roof. Love and Spoonful was dat. En Neil Young die heeft ook een hele mooie Harvest Moon.

Ja, leuke van de Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Soms heette ze Blondie, maar ze maakt ook als een plaatje onder haar eigen naam, Deborah Harry. Nou, hier is ze hoor, French Kissin' in the USA.

Deborah Harry, French Kissing in the USA. En u kent natuurlijk allemaal die versie van Je t'aime moi non plus met Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Maar er bestond ook een versie met Brigitte Bardot, die bij nader inzien toch niet werd uitgebracht. Maar ik heb hem hier, de verboden versie. Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus.

De illegale versie, zeggen ze dan, hè? Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. Dit is Ice House.

ja, je hebt altijd van die vervelende mensen die willen voordringen. En dit was Ecstasy. Die drong even voor met Senses Working Overtime. En wijs maar wachten op die little girl. Nou, ik ga eens even kijken of we dat nog eventjes kunnen herstellen. Dan komen ze toch alsnog. Ice House, hey little girl.

dat was dan de hekkensluiter voor vandaag bij de Flashback Show. Dat waren de Tremsen, Spread the Love Epidemic. En u hoort hem al, de eindtune. Ik zou zeggen, tot volgende week donderdag bij de Flashback Show. Of dinsdagmiddag bij 80 aan tafel. Dag.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoop.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergen is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijnan scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.